0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

VBRO 2. Alle gouden hits van jaar tot jaar

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

gemerkt. Hier klopt het grote Vlaamse hart. Het Belfort, de Hallen, de Brugse kant. En winkelen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig, met maxima rond een graad of 19.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

0: and top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
5: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
4: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
5: Ze smaakte zoet, zout. Naar de zon.
4: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
6: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
4: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: De vooruitzichten voor de komende dagen?
9: Ja, licht wisselvallig. We krijgen ook dan weer met een mix te maken van wolken, opklaringen. Hier en daar misschien eens wat regen of een enkele bui, maar ook niet meer dan dat. Eventueel krijgen we op donderdag misschien een beetje meer neerslag wanneer er wat actievere storing doortrekt. Zou er kunnen wat meer gedruppel zijn, maar ik catalogeer het eigenlijk vooral onder de naam gedruppel. In de loop van de dag misschien een periode met wat meer regen wanneer die storing passeert, maar dat is het dan ook. Wel wat koeler ook, 18, 19 graden. Maar vrijdag zitten we alweer in zachtere lucht en halen we alweer gemakkelijk 20 graden. En zeker in het weekend zitten we dan weer vooraan de 20 graden. Bovendien, op de weerkaarten tekent zich vanaf zondag een kentering aan. Mogelijks krijgen we dan weer een lange droge periode met geleidelijk oplopende temperaturen. Later volgende week zelfs naar hoogzomerse waardes. Het is nog vroeg om dat al te verkondigen, maar het zit wel al een paar keer in de kaarten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig, met maxima rond een graad of 19.
3: Nieuws uit je regio.
4: In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond één centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Anne Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Jorisstraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie over brengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Altijd schone muziek.

Goedemorgen luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Louwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
2: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
2: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
1: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
3: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropalshaus in Louwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits. Zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag ook weer een licht wisselvallig weerbeeld. Wel met heel veel wolken. De zon, het zal moeilijk worden. Die zal er waarschijnlijk op heel veel plekken gewoonweg niet aan te pas komen vandaag. Het is zwaar bewolkt tot betrokken en er passeren een paar zwakke storingen. Een eerste warmtefront in de ochtend, dat is zo goed als inactief. Veel valt daar niet uit, misschien een druppel, maar dat is het dan ook. En dan volgt in de latere middag een koufront en dat kan actiever zijn. Zeker aan de kust kan er wat meer neerslag gaan vallen en kan misschien een poosje intenser gaan regenen. Temperaturen zitten lager vandaag, net als gisteren, 18, 19 graden maximaal, bij wel meer wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan zeker aan de kust vrij krachtig waaien, met daar pieken tot 50, 60 km per uur. Later kan eventueel vanavond die wind zelfs nog een klein beetje harder waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
2: In Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
3: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
2: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
4: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored a second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
2: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
5: De Brugse Kappen.

0: Nou, je weet dat we onze Brugse Kappen ook iedere dag draaien in de VBRO ontbijtshow. Erik Vlaanders en Hugo Sigal. Sinds afgelopen maandag nemen zij de honneurs waar, zeg maar, een vriend voor het leven. Hun duet, hun nieuwe duet. Toekomstige herfstplaat uiteraard. Volop gelanceerd deze week hier bij de Brugse Radio als onze lieveling. De Brugse Kappen.
1: Goedemorgen. De VBRO ontbijtshow.

Vandaag is het wisselvallig. Eigenlijk is het al een hele tijd licht wisselvallig, maar die lichte wisselvalligheid vertaalt zich echt niet in heel erg slechte dagen, hoewel vandaag toch wel een beetje minder is. Er is duidelijk heel veel bewolking, horende bij storingen die doortrekken, zijn ook weer niet echt actief, maar de bewolking overheerst wel. Het is zelfs de vraag of de zon erdoor geraakt, waarschijnlijk op heel veel plekken een zonloze dag, met ook wat lagere temperaturen, 18, 19 graden. We zetten dus een stapje terug in de trend van gisteren, maar gisteren hadden we nog zon, vandaag is die grotendeels verdwenen. Die zwakke storingen zorgen voor veel wolken, mogelijk wat gedruppel ergens verspreid doorheen de dag, maar veel zal dat niet zijn, wel vrij veel wind uit een zuidwestelijke hoek. Later vanmiddag en vanavond dan trekt er wat actieve storing door. Vooral aan de kust kan het dan wat meer gaan regenen, tijdelijk. Die neerslag daar wordt een beetje geactiveerd door het warme zeewater wat meespeelt. En dat geeft dan extra voeding aan dat front. Dus daar kan wat meer vallen, late middag, vanavond. Ook de wind spant dan verder aan uit zuidwest, kan aan zee misschien een 5, hooglijk 6 bofort halen. Uitschieters 50, 60 km per uur. En ook boven land zitten we met een vlagerige wind. Vanavond trekt het front dan snel door. In de nacht is het dan weer droog, met minima rond de graad of 13. En ook wel nog altijd redelijk winderig weer eigenlijk. Morgen licht wisselvallig. Wolken, opklaringen en temperaturen. Die gaan ergens rond een graad of 20 weer uitkomen, want er is duidelijk meer ruimte voor de zon. Een bui kan, maar is niet zeker. Zaterdag, zondag, dan overheersen de droge periode, zegt wel hoor. Heel veel neerslag zal dat niet opleveren. Misschien is een druppel hier of daar of een lichte bui, wie weet. Maar veel niet. Zondag, misschien tijdelijk is wat lichte regen. Maar ook dan klaart het in de loop van de dag snel op met brede opklaringen. Temperaturen zaterdag een graad of 22, zondag rond de 20 graden. Wel telkens redelijk wat wind. Vanaf maandag wordt het rustiger op de weerkaarten. We krijgen weer hoge druk in onze buurt. Temperaturen lopen op. Het wordt een droge week naar alle waarschijnlijkheid. En later in de week zou het zelfs weer zomers warm kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored a second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
3: Nieuws uit je regio.
4: In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond één centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Anne de Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Jorisstraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie over brengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.
5: Wel zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Oh, echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Altijd schone muziek.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Door tot straks 9 uur. Met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30. En dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 8:30. Kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse. Met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag ook weer een licht wisselvallig weerbeeld. Wel met heel veel wolken. De zon, nou, het zal moeilijk worden. Die zal er waarschijnlijk op heel veel plekken gewoonweg niet aan te pas komen vandaag. Het is zwaar bewolkt tot betrokken en er passeren een paar zwakke storingen. Een eerste warmtefront in de ochtend. Dat is zo goed als inactief. Veel valt daar niet uit, misschien een druppel, maar dat is het dan ook. En dan volgt in de latere middag een koufront en dat kan actiever zijn. Zeker aan de kust kan er wat meer neerslag gaan vallen en kan misschien een poosje intenser gaan regenen. De temperaturen zitten lager vandaag, net als gisteren, 18, 19 graden maximaal, bij wel meer wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan, zeker aan de kust, vrij krachtig waaien, met daar pieken tot 50, 60 km per uur. Later kan eventueel vanavond die wind zelfs nog een klein beetje harder waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.

0: Ocean Dust, de nieuwe single Dead on My Feet. Nog een keer in onze VBRO ontbijtshow. Van deze 17e van september meteen na de 8:30 journaal. Wij gaan zo meteen alweer richting die laatste rechte lijn. Je weet hoe we die inzetten met Geert Naassens ochtendweerpraatje. Voorafgaandelijk nog F.R. David en Cliff Richard.
1: Goedemorgen! De VBRO ontbijtshow.

Vandaag is het wisselvallig. Eigenlijk is het al een hele tijd licht wisselvallig, maar die lichte wisselvalligheid vertaalt zich echt niet in heel erg slechte dagen, hoewel vandaag toch wel een beetje minder is. Er is duidelijk heel veel bewolking, horende bij storingen die doortrekken, zijn ook weer niet echt actief, maar de bewolking overheerst wel. Het is zelfs de vraag of de zon er door geraakt. Waarschijnlijk op heel veel plekken een zonloze dag, met ook wat lagere temperaturen, 18, 19 graden. We zetten dus een stapje terug in de trend van gisteren. Maar gisteren hadden we nog zon, vandaag is die grotendeels verdwenen. Die zwakke storingen zorgen voor veel wolken. Mogelijk wat gedruppel ergens verspreid doorheen de dag, maar veel zal dat niet zijn. Wel vrij veel wind uit een zuidwestelijke hoek. Later vanmiddag en vanavond dan trekt er wat actieve storing door. Vooral aan de kust kan het dan wat meer gaan regenen, tijdelijk. Die neerslag daar wordt een beetje geactiveerd door het warme zeewater wat meespeelt. En dat geeft dan extra voeding aan dat front. Dus daar kan wat meer vallen.

Latermiddag, vanavond, ook de wind spant dan verder aan uit Zuidwest, kan aan zee. Ja, misschien een 5, hooglijk 6 beaufort halen. Uitschieters, 50, 60 km per uur. En ook boven land zitten we met een vlagerige wind. Vanavond trekt dat front dan snel door. In de nacht is het dan weer droog, met minima rond de graad of 13. En ook wel nog altijd redelijk winderig weer eigenlijk. Morgen licht wisselvallig. Wolken, opklaringen en temperaturen. Ja, die gaan ergens rond een graad of 20 weer uitkomen, want er is duidelijk meer ruimte voor de zon. Een bui kan, maar is niet zeker. Zaterdag, zondag, dan overheersende droge periode, zegt wel hoor. Heel veel neerslag zal dat niet opleveren. Misschien is een druppel hier of daar of een lichte bui, wie weet. Maar veel niet. Zondag, ja, misschien tijdelijk is wat lichte regen, maar ook dan klaart het in de loop van de dag snel op met brede opklaringen. Temperaturen zaterdag een graad of 22, zondag rond de 20 graden. Wel telkens redelijk wat wind. Vanaf maandag wordt het rustiger op de weerkaarten. We krijgen weer hoge druk in onze buurt. Temperaturen lopen op. Het wordt een droge week naar alle waarschijnlijkheid. En later in de week zou het zelfs weer zomers warm kunnen worden.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Het kan me niet schelen wat dat de mensen van me zeggen. Het kan me niet schelen wat dat ze pezen of dat ze doen. Er is geen ene die me lessen moet omgeven. Ik ken geen lessen in fatsoen van doen. Al zeg je pief of zeg je paf, kan me niet bommen. Je weet toch ook hoe dat het in de wereld hoort. De mensen klappen toch zo haren van een ander. Het is dat ze dat doen, zwiegen ze onder eigen kwoot. Ik leef en ik mijn leventje zonder veel protocol. Ook roest en voor het wat te doen, ik doe ten domeo. En is niet goed voor iedereen, of zeggen ze er wat van? Ze nemen er geen affaire mee, getrekkend me niet aan. Kan me niet schelen wat dat de mensen van me zeggen. Kan me niet schelen wat dat ze bezen of dat ze doen.

0: Of zeg je paf, het kan me niet bommen. Je weet toch ook hoe dat het in de wereld hoort. De meisjes klappen toch zo garen van een ander. Wist dat ze dat doen, zwiegen ze hun eigen woord.
1: Zo, Willy, nog een keer de oude doos van vinyl. Het gouden vinyl dat we af en toe nog op onze draaitafel durven leggen. Hè? We hebben niet voor niks nog twee fantastische live draaitafels. Oerprofessioneel en onverwoestbaar, met andere woorden. En we onderhouden ze ook goed. Want ja, stilstaan, dat is vergaan in radiotermen. De apparatuur liever, die moet goed onderhouden worden, goed gesmeerd, geolied worden. Ja, en op die manier doen onze draaitafels, die good old pickups, nog altijd alle dienst in deze studio. Studio 1 in Omroepcentrum Huis ter Beurze, van waaruit je weer de VBRO ontbijtshow hoorde, die voor vandaag 17 september... We gaan hem zo meteen afronden met het 9 uur journaal. Fijne dag.
2: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Belt. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Altijd schone muziek.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62 of info@vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond één centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Anne Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Jorisstraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie over brengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente. 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
2: Nieuws uit je regio.
3: Een 76-jarige fietster is gisteren namiddag levensgevaarlijk gewond geraakt en dat bij een ongeval langs de Poperingseweg in Ieper. Een 35-jarige automobilist reed er rond 1:30 het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Heilhart af. Daarbij reed hij door de slagbomen en kwam vervolgens in aanrijding met de fietster. De vrouw werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval werd de Poperingseweg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De jongen van 13 die dinsdag uit een hotelraam in Brugge viel, herstelt in het ziekenhuis van zijn verwondingen. De jongen viel van op de 3e verdieping van het NH Hotel in de Bouvriestraat en kwam op het plat dak terecht. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van kwaad opzet. De jongen zou samen met een vriendje aan het spelen geweest zijn in het hotel toen het ongeval gebeurde. Een vrouw van 54 uit Echtegem is haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt en dat nadat ze onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De politie kreeg dinsdagavond verschillende meldingen over een wagen binnen die over de rijbaan zwalpte. De bestuurster kon uiteindelijk langs de Oostende Steenweg in Gistel worden onderschept. Ze bleek onder invloed te zijn van alcohol. Haar rijbewijs werd onmiddellijk dus ingetrokken voor 15 dagen. De luchthaven van Oostende heeft een nieuwe omgevingsvergunning gekregen. De vorige vergunning werd eerder dit jaar door de rechter vernietigd. Aan de nieuwe vergunning zijn wel strengere voorwaarden gekoppeld. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten beperkt en komen er strengere regels voor nacht- en trainingsvluchten. Op zon- en feestdagen zijn trainingsvluchten verboden en ook airshows mogen niet meer plaatsvinden. De stad Nieuwpoort krijgt een volwaardig buitenzwembad. Uit een bevraging bij meer dan 560 inwoners en tweede verblijvers blijkt namelijk dat ongeveer de helft kiest voor een betalend openluchtzwembad met een zwem- en speelzone. Het stadsbestuur heeft het project nu opgenomen in een meerjarenplan. Het nieuwe buitenzwembad wordt gecombineerd met de geplande renovatie van het bestaande binnenzwembad. Wanneer het buitenzwembad er precies komt, is nog niet bekend. En AZ Delta heeft in Torhout officieel de polyklinische vleugel geopend. Patiënten kunnen er voortaan terecht voor consultaties bij specialisten, bloedafnames en labo-onderzoeken. De nieuwe afdeling beschikt onder meer over een digitaal aanmeldingssysteem dat patiënten automatisch naar de juiste wachtkamer begeleidt. De opening maakt deel uit van een groter renovatieproject van het ziekenhuis. De volledige vernieuwing van de campus in Torhout zal naar verwachting nog 5 tot 6 jaar duren.
4: La, la, la, la. Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.nl.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag ook weer een licht wisselvallig weerbeeld. Wel met heel veel wolken. De zon, het zal moeilijk worden. Die zal waarschijnlijk op heel veel plekken gewoonweg niet aan te pas komen vandaag. Het is zwaar bewolkt tot betrokken en er passeren een paar zwakke storingen. Een eerste warmtefront in de ochtend. Dat is zo goed als inactief. Veel valt daar niet uit, misschien een druppel, maar dat is het dan ook. En dan volgt in de latere middag een koufront en dat kan actiever zijn. Zeker aan de kust kan er wat meer neerslag gaan vallen en kan het misschien een poosje intenser gaan regenen. De temperaturen zitten lager vandaag, net als gisteren, 18, 19 graden maximaal. Bij wel meer wind uit een zuidwestelijke richting. Die kan zeker aan de kust vrij krachtig waaien met daar pieken tot 50, 60 km per uur. Later kan eventueel vanavond die wind zelfs nog een klein beetje harder waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: De Brugse Radio.

Een moeder vroeg dat haar dochter die juist thuis komt. En wel, kind, toen was het in de cinema. Zei dat masker hoog, ma. Zijn wel 5 keren van plots moeten verwisselen. Allee, zei die moeder, was er weer zo'n ambetante man die nog altijd lastig viel. Zei die kleine, ja, zes. Had ik me de 5e keer verzet dat. Ja, jongen, zo'n maskers zijn soms aardig, hè, zeg. Zo vertelt er een aan een jongen dat ze op de binnenkant van haar billen de favoriet zangers hij laten tatoeëren. Zei die nou, zei die, dat zou ik eens willen zien. En ja, op die ene bil stond Adamo en op de andere bil Wiltura. Zei die jongen al, dat is goed. Maar een favoriet is dat er toch ook bij. Oh ja, zei ze nu. Die middenste, de Miss Roosters. Ja, ja. Jammer, er zijn er nog straffers, hè. Dat is een die een annonce had laten in de gazet zetten. Ik geef een premie van 100.000 frank aan de man die bij mij een kind kan verwekken dat op mijn geliefde zanger als naar voren trekt. De eerste kandidaat die ze eigenlijk kon presenteren is een Chinees. Zei dat vrouwke, jongen, zei ze, dat kan toch niet, hè? Ik wil een kind dat op pas naar voren trekt. Wel, zegt die Chinees, als hij niet trekt op pas naar voren, dan u krijgt van mij heel mijn bezit. Ik heb 3 grote Chinese restaurants als allemaal van u. Allee, dat wordt correct nagegaan, op papier vastgelegd. Dat kind wordt geboren en dat trekt sprekend toepas naar voren. Die Chinees komt daar bezoeken, zei hij, maar meneer, hoe is dat nou mogelijk? Zei die Chinees, het is heel eenvoudig. Mijn vrouw, die droomt iedere nacht van Asnavoer. Die is daar gewoon weg van. Mijn dochter, precies hetzelfde. Mijn zoon zingt van 's morgens tot 's avonds altijd liedjes van Asnavoer. Heel mijn huis zingt vol affiches, foto's, allemaal Asnavoer, Asnavoer, Asnavoer. En zei, dan moet je toch wel verstaan dat ik er maar een bord van vol heb.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Bild. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Bild vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: capa.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van jouw ogen vind ik de rust die mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
8: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
4: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
9: De Brugse Radio.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zonnewolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.

voor hem altijd deze joviale, sympathieke en warme voormalige medewerker van de Brugse Radio, VBRO. Eddy Reno. En zo loopt onze donderdagvoormiddag helemaal op zijn laatste benen.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijl-virus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Pernat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-7179.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Altijd schone muziek.

0: ja, de zomer die duurt tot 21 september volgens de kalender. Vandaag zijn we al de 17e, dus dat betekent dat dit de voorlaatste aflevering is van Zomergoedjes. Vanaf maandag uiteraard de Radioclub over de middag. En onze gast vandaag in Voor het Voetlicht is een echte bruggeling. Benny Scott komt vandaag vertellen: ik ken soldaat geweest bij de marine van Santa Cruz. Een dialectisch liedje straks in Voor het Voetlicht.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.
0: Nu gaan we swingen.

0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
1: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
2: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ

0: Show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Goedemiddag, wisselvallig. Vrij winderig ook. Er staat redelijk wat wind uit een zuidwestelijke richting. Aan de kust kan die vrij krachtig worden. En bovenland is die wat vlagerig. Temperaturen zitten lager, 18, 19 graden vandaag. Een stukje minder dan de vorige dagen. En daarbij krijgen we veel bewolking. Veel bewolking die hoort bij zwakke storingen. Hoewel later vanmiddag wel een wat meer actief front aan de kust aankomt, een koufront, en dat activeert wat. Interactie met het warme zeewater zorgt ervoor dat daar wat meer neerslag kan vallen en die kan wat intenser zijn. Landinwaarts valt het allemaal best wel mee. Later vanavond wordt het ook overal gewoon weer droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Pernat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
1: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Het is vandaag Benny Scott die mag komen vertellen over een van zijn liedjes in deze aflevering van Voor het voetlicht. En ja, het is weer actueel. Ik ken soldaat geweest, Benny Scott.
2: En dat is inderdaad juist. Oh. Ik heb mijn legerdienst vervuld bij de marine. In die zin, ik heb nooit gevaren. Ik heb veel, veel water gezien, maar het was in emmers om te kuisen. Maar inderdaad, het is een beetje een apart verhaal, hoor. Ik ben heel, heel jong gehuwd. Mm-hmm. En nadat ik gehuwd was, moest ik toch nog mijn legerdienst vervullen. En ik heb toen een aanvraag gedaan om zo dicht mogelijk gekazerneerd te worden bij mijn toenmalige woonplaats. Ja. En ik heb dus mijn legerdienst vervuld bij de marine. De kazerne was die van Sint-Fornaf, de Sint-Kruisbrugge.
1: Ja, bestaat die eigenlijk nog?
2: Die bestaat nog, maar ik denk dat er dan nog heel, heel weinig actieve zaken gebeuren. Ja. Ik spreek nu wel van het jaar 63-64. Dus ja, ja. Kijk hoe ver we in de tijd moeten teruggaan. 50 jaar, man. Een halve eeuw.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar toch wat ik daarin bezing, is dus inderdaad wel waar. De toestand. Feitelijk van, we speelden tennis met een hakbal en zo, omdat dat deed en ook niet fameus was. Ja. Ik heb in dat liedje een fout gemaakt. Ik zing daarin bijvoorbeeld op een bepaald moment, als je in de ziekenboeg, ik zing de ziekenzaal, maar het is feitelijk de ziekenboeg, noem dat dan bij de marine, dan kreeg je kussen en bloemen van de sergeant. Maar een sergeant, dat bestaat dus niet bij de marine,
1: nee,
2: dat is een kwartiermeester.
1: Ja, absoluut.
2: Maar ik moest dat woord sergeant gebruiken, omdat het anders niet rijmde op de zin die ervoor kwam.
1: Klopt, ja.
2: En dat is zo, ja, ik beschouw het als een soort dichterlijke vrijheid.
1: Ja, dat mag wel eens, hè. Zo'n scheve schaats is dat, hè. Ja, ben je ooit ook wel eens vanuit Sint-Kruis naar de zee gemoeten, naar Zeebrugge?
2: Nee.
1: Nooit?
2: Nee. Ik ben altijd, ik heb mijn dienst vervuld in het, hoe noemden ze dat toen in de tijd? Ik ben het waarschijnlijk vergeten. Ik was bij de dienst Telex.
1: Oh ja.
2: Dat noemde toen Telex en ik heb daar ook leren typen dus, hè, met de schrijfmachine. En ik moet zeggen, ik heb een zeer gunstige leerdienst mogen doormaken, want ik mocht iedere dag naar huis.
1: Ja.
2: Dus dat was wel mooi meegenomen. Hè? Dus,
1: absoluut. Ja. En het enige water wat je zag was dus die emmers en het Zuidervaartje.
2: Het Zuidervaartje, ja. Het Zuidervaartje, dat herinner ik me niet zo. Maar met die emmers en zo, dat is wel waar geweest, hoor. We moesten daar alles duchtig schrobben en doen. Maar goed, ja, dat waren feitelijk kleinigheden. Hè. Ik was al heel blij dat ik zo dicht bij huis was.
1: Ja, dat je dicht
2: Want
1: bij
2: voor mij, daar ergens in een kazerne gaan liggen, ik zeg maar iets in, weet ik veel, in Leopoldsburg of noem maar op. En ik was woonachtig te Sint-Michielsbrugge toen.
1: Ja.
2: Ja, nee, dus mag niet klagen, allee. Alhoewel, en ik hoop dat het ministerie van Landsverdediging mij dat niet kwalijk neemt. Ik vond het toch in mijn geval toch een verloren jaar.
1: Ja, dat wou ik eigenlijk ook vragen. Ja. Heb je er iets aan gehad?
2: Nee, helemaal niet. In die zin, en dat is nu ook wel niet de schuld van het leger. Maar ik heb ook in de tijd mensen horen zeggen, ja, in het leger maken ze een man van je en dit en dat. Maar ik had genoeg bewezen dat ik een man was, want ik had al twee kinderen. toen ik mijn legerdienst moest vervullen. Dus ik heb daar echt niks bij geleerd.

Wolking, horende bij storingen die doortrekken, zijn ook weer niet echt actief, maar de bewolking overheerst wel. Het is zelfs de vraag of de zon erdoor geraakt. Waarschijnlijk op heel veel plekken een zonloze dag, met ook wat lagere temperaturen, 18, 19 graden. We zetten dus een stapje terug in de trend van gisteren. Maar gisteren hadden we nog zon, vandaag is die grotendeels verdwenen. Die zwakke storingen zorgen voor veel wolken. Mogelijk wat gedruppel ergens verspreid doorheen de dag, maar veel zal dat niet zijn. Wel vrij veel wind uit een zuidwestelijke hoek. Later vanmiddag en vanavond dan trekt er wat actieve storing door. Vooral aan de kust kan het dan wat meer gaan regenen, tijdelijk. Die neerslag daar wordt een beetje geactiveerd door het warme zeewater wat meespeelt. En dat geeft dan extra voeding aan dat front. Dus daar kan wat meer vallen, late middag, vanavond. Ook de wind spant dan verder aan uit zuidwest, kan aan zee. Ja, misschien een 5, hooglijk 6 beaufort halen. Uitschieters 50, 60 km per uur. En ook boven land zitten we met een vlagerige wind. Vanavond trekt het front dan snel door. In de nacht is het alweer droog, met minima rond de graad of 13. En ook wel nog altijd redelijk winderig weer eigenlijk. Morgen licht wisselvallig. Wolken, opklaringen en temperaturen. Ja, die gaan ergens rond een graad of 20 weer uitkomen, want er is duidelijk meer ruimte voor de zon. Een bui kan, maar is niet zeker. Zaterdag, zondag, dan overheersen de droge periode, zegt wel hoor. Heel veel neerslag zal dat niet opleveren. Misschien is een druppel hier of daar of een lichte bui, wie weet. Maar veel niet. Zondag, ja, misschien tijdelijk is wat lichte regen. Maar ook dan klaart het in de loop van de dag snel op met brede opklaringen. Temperaturen zaterdag een graad of 22, zondag rond de 20 graden. Wel telkens redelijk wat wind. Vanaf maandag wordt het rustiger op de weerkaarten. We krijgen weer hoge druk in onze buurt. Temperaturen lopen op. Het wordt een droge week naar alle waarschijnlijkheid. En later in de week zou het zelfs weer zomers warm kunnen worden.

0: Corrie Konings is 75 jaar jong geworden en samen met Johan Heuser, een van haar poulains, zong ze zo'n 24 jaar geleden dit zomerliedje in. Een zomer met jou. En over zomer gesproken, morgen de laatste zomergroetjes aflevering over de middag. Uiteraard alweer met een gast. En morgen vrijdag wordt dat Bart Kuil met Op een eiland. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Net zoals je de hele dag doet trouwens naar VBRO.
1: Zomergroetjes van maandag tot vrijdag van 12 tot 1.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen. En ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zeelen, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Pernat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.
1: Zing.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: De Brugse Radio.

Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijl-virus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipteoverwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen. En ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zeelen, Zelzaten en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Pernat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.

Vandaag is het wisselvallig. Eigenlijk is het al de hele tijd licht wisselvallig, maar die lichte wisselvalligheid vertaalt zich echt niet in heel erg slechte dagen, hoewel vandaag toch wel een beetje minder is. Er is duidelijk heel veel bewolking, horende bij storingen die doortrekken, zijn ook weer niet echt actief, maar de bewolking overheerst wel. Het is zelfs de vraag of de zon erdoor geraakt, waarschijnlijk op heel veel plekken een zonloze dag, met ook wat lagere temperaturen, 18, 19 graden. We zetten dus een stapje terug in de trend van gisteren, maar gisteren hadden we nog zon, vandaag is die grotendeels verdwenen. Die zwakke storingen zorgen voor veel wolken, mogelijk wat gedruppel ergens verspreid doorheen de dag, maar veel zal dat niet zijn, wel vrij veel wind uit een zuidwestelijke hoek. Later vanmiddag en vanavond dan trekt er wat actieve storing door. Vooral aan de kust.

geeft dan extra voeding aan dat front. Dus daar kan wat meer vallen, later middag, vanavond. Ook de wind spant dan verder aan uit zuidwest, kan aan zee. Ja, misschien een 5, hooguit 6 beaufort halen. Uitschieters 50, 60 km per uur. En ook boven land zitten we met een vlagerige wind. Vanavond trekt dat front dan snel door. In de nacht is het dan weer droog, met minima rond de graad of 13. En ook wel nog altijd redelijk winderig weer eigenlijk. Morgen licht wisselvallig. Wolken, opklaringen en temperaturen, ja, die gaan ergens rond een graad of 20 weer uitkomen, want er is duidelijk meer ruimte voor de zon. Een bui kan, maar is niet zeker. Zaterdag, zondag, dan overheersen de droge periode, zegt wel hoor. Heel veel neerslag zal dat niet opleveren. Misschien is een druppel hier of daar of een lichte bui, wie weet. Maar veel niet. Zondag, ja, misschien tijdelijk eens wat lichte regen. Maar ook dan klaart het in de loop van de dag snel op met brede opklaringen. Temperaturen zaterdag een graad of 22, zondag rond de 20 graden. Wel telkens redelijk wat wind. Vanaf maandag wordt het rustiger op de weerkaarten. We krijgen weer hoge druk in onze buurt. Temperaturen lopen op. Het wordt een droge week naar alle waarschijnlijkheid. En later in de week zou het zelfs weer zomers warm kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Ternat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 9627.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben in het archief gaan zoeken naar een nummer uit 1955 dat ik helaas niet heb gevonden. Ik ben dan maar op zoek gegaan naar een latere versie van dezelfde artiest. En die artiest is Charles van den Bossen. Charles van den Bossen, die je misschien kent onder de naam Charlie Dan. Of Charlie Dan, ik weet niet hoe je dat moet uitspreken. En die won in 1951 een zangwedstrijdje in Vilvoorde. En hij trad onder andere ook op in de shows van Bobby Aschoppen, samen met Bob Davidsen, Nonkel B.O.B. of Nonkel Bob, zeg maar. In de jaren 50 denk ik dat die man wel heel actief was. En dat waren trouwens ook Nonkel Bob en Bobby Aschoppen natuurlijk. Ik heb de man waar we het over hebben later, onder zijn artiestennaam waarbij hij het beste gekend is, ook nog eens live zien optreden. En dat was toen al op iets latere leeftijd. Hij was van 1929 en moet toen ongeveer een jaar of 60 geweest zijn toen ik hem zag, eind jaren 80 ergens. Nu, hij deed het wel aardig, moet ik zeggen. Het was echt een man, eigenlijk een soort van rasartiest. Nu ja, ik denk dat we de mensen al lang genoeg hebben bezig gehouden, Eddy Govert. Jij kent hem, hè?
4: Ja, inderdaad. Ik heb zijn opnames feitelijk leren kennen, ook in een later stadium, want zijn naam en zijn opnames doken op voor diverse compilaties die we maakten op het internet. En het gaat om Carlo de Man. En
3: Carlo
4: zijn opnames,
3: de Man.
4: De Man, moet je feitelijk zeggen, want ja, hij was een beetje Franstalig van...
3: Wel, het leuke is, zijn ouders waren Vlamingen en hij zelf is geboren in Charleroi.
4: Oh ja, daar heb je het al, hè.
3: Dus dat is een typische Belgische oplossing. Dan zing je maar gewoon in twee talen.
4: Ja, inderdaad. En nochtans, als hij Nederlands zingt, je hoort het door dat Nederlands, dat tintje zo, hè. Dat Franstalig tintje zo wat doorbreekt. Het geeft een apart timbre.
3: Nu, het geeft hem wel een zekere charme.
4: Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook.
3: We kennen het nummer alvast allemaal, want het is in tientallen versies verschenen. Het is misschien allemaal niet echt, want het was maar... Kom

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.
8: Hey.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Goedemiddag, wisselvallig. Vrij winderig ook. Er staat redelijk wat wind uit een zuidwestelijke richting. Aan de kust kan die vrij krachtig worden. En bovenland is die wat vlagerig. Temperaturen zitten lager, 18, 19 graden vandaag. Een stukje minder dan de vorige dagen. En daarbij krijgen we veel bewolking. Veel bewolking die hoort bij zwakke storingen. Hoewel later vanmiddag wel een wat meer actief front aan de kust aankomt, een koufront, en dat activeert wat. Interactie met het warme zeewater zorgt ervoor dat daar wat meer neerslag kan vallen en die kan wat intenser zijn. Landinwaarts valt het allemaal best wel mee. Later vanavond wordt het ook overal gewoon weer droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Hechtel, Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
1: Nieuws uit je regio.
2: Kortrijk roept studenten op om na het uitgaan 's nachts rustig naar huis te gaan. Met de slogan 'het is al laat, hou het stil op straat' wil de stad geluidsoverlast voor buurtbewoners beperken. Vooral roepen, zingen en luid praten na studentenactiviteiten zorgen soms voor hinder. Er komen voorlopig geen boetes. De stad kiest voor sensibilisering en maakt ook afspraken met hogescholen en studentenverenigingen. Op de E40 ter hoogte van Lophem is gisteravond een personenwagen volledig uitgebrand. De bestuurder merkte tijdens het rijden rook op en kon zijn wagen nog op de pechstrook zetten. Kort nadat hij was uitgestapt stond het voertuig in lichterlaaien. Tijdens de bluswerken was er slechts 1 rijstrook beschikbaar richting Gent, wat voor verkeershinder zorgde. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Poperings Vlaams parlementslid Loes van Dromme vraagt meer werkzekerheid voor busbegeleiders in het leerlingenvervoer. In Vlaanderen zijn er ruim 250 busbegeleiders aan de slag. Ze werken vaak met beperkte contracten en versnipperde uurroosters. Sommigen zijn daardoor afhankelijk van een aanvullende werkloosheidsuitkering die door de hervorming van de werkloosheid mogelijk wegvalt. Van Dromme vraagt daarom om het statuut en de werkzekerheid van busbegeleiders grondig te herbekijken. En steeds meer Vlamingen nemen de fiets naar het werk. Oost-Vlaanderen telt met 27% het grootste aantal fietsende pendelaars. West-Vlaanderen en Antwerpen volgen vlak daarna met 26%. Opvallend is dat het fietsgebruik in West-Vlaanderen de voorbije 5 jaar sterk is toegenomen. Wie een fietsvergoeding krijgt, ontvangt dit jaar gemiddeld zo'n €52 per maand.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Tijd terug liepen Erik Vlaanders en Hugo Sigal elkaar als bij toeval. Nu ja, wat is toeval hè, in de Vlaamse showbizwereld tegen het lijf. In de coulissen van een of andere optreden voor ze het podium op moesten gaan. En toen zeiden ze tegen elkaar, ja, hoe lang kennen wij elkaar eigenlijk al? En weet je, dit nog en dat en dit hebben we meegemaakt. En toen was jij daar en deed ik dit. Een lange vriendschap inmiddels kwamen ze tot de vaststelling. Laat ons daar maar een liedje over maken, zei Erik. Hugo was meteen akkoord. Een vriend voor het leven op Jen Tedimari van Totsi en Raf. En deze week onze Brugse Kappen. Heel goede namiddag, luisteraar.

0: De Fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge herstelt de 13-jarige jongen die dinsdag uit een raam van het NH-hotel aan het zand viel van zijn verwondingen in het ziekenhuis. En het onderzoek blijkt dat er geen kwaad opzet was. De jongen en een vriendje liepen al spelend door het hotel en zouden een kamer op de 3e verdieping zijn binnengegaan. Toen het hotel de politie verwittigde omdat de 2 aan deuren voelde, probeerde de tiener mogelijk te vluchten. Op dat moment ging het mis en viel hij naar beneden op een plat dak. Hij werd zwaargewond afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. De jeugdinspecteurs bekijken nog waarom de jongens niet op school waren. In Hotel Schoter Groene Poorten in Brugge zijn woensdag de beste Belgische wijnen geproefd. 70 sommeliers bogen zich er over 305 ingezonden wijnen. Bijna allemaal uit het uitzonderlijke wijnjaar 2025. De Vereniging Vlaamse Sommeliers noteerde een recordaantal inzendingen. En dat bevestigt de sterke opmars van Belgische wijn. Vooral de schuimwijnen en witte wijnen worden als premium beschouwd. 8 jury's proefden blind onder toezicht van de FOD-economie en letten op zicht, geur, pareling en de lengte van de smaak. Verschillende wijnen werden uiteindelijk met een gouden medaille bekroond. De allerbeste wijn, die wordt op de horecabeurs bekendgemaakt. Op de E40 richting Brussel is woensdagavond een wagen volledig uitgebrand ter hoogte van de oprit van Lophem. De bestuurder merkte onderweg opnieuw problemen op en kon zijn Nissan nog net op tijd op de pechstrook parkeren. Kort daarna stond het voertuig in lichter laaien. De brandweer had heel wat tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen, waardoor 2 rijstroken tijdelijk versperd waren en het verkeer stapvoets voorbij kon. Nadat de wagen was afgekoeld, werd hij weggetakeld. De bestuurder bleef ongedeerd. In Sint-Michiels kan de chalet van de Kamer van Retorica opnieuw in optimale omstandigheden gebruikt worden. Na het verwijderen van de oude fietsenstalling bleek dat niet alleen de zijgevel, maar ook andere delen van de gevelbekleding beschadigd waren. Daarom werd het volledige gebouw gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. De vereniging, die teruggaat tot 1956, hielp zelf mee met de schilderwerken en zorgde zo voor de afwerking. De chalet wordt gebruikt door het koor, de vrouwenafdeling, de crea-afdeling en de toneelkring. Langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries heeft Frituur Yellow een nieuwe start genomen. Andy van Trooijen en Shirley Boren uit Sint-Kruis namen de populaire frituur over en gaven het pand een volledige make-over. alles is vernieuwd, behalve de vloer, en de gele kleur bepaalt nu het interieur. De vorige uitbater, Patrick Ponet, zocht na 23 jaar een opvolger en vond die bij het koppel dat al horeca-ervaring heeft en nu eindelijk een eigen zaak runt. Verse hamburgers blijken meteen een succes, met de Yellow Burger als blikvanger. Binnen zijn er veel zitplaatsen en buiten een ruim overdekt terras. De eerste weken waren bijzonder druk, maar het koppel is tevreden met de start. Frituur Yellow is 6 dagen per week open, behalve op woensdag.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Leverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond kan het eerst nog wat regenen. Vooral en het meeste aan de kust. Het trekt een koufront door, dat activeert wat in interactie met het warme zeewater, maar dat gaat ook snel doortrekken. Later in de nacht is het dan volledig droog, met een mix van wolken en opklaringen en nog altijd vrij veel wind. Die wind kan trouwens rond en na passage van het front tijdelijk nog iets harder aantrekken, met pieken 50. 60 km per uur draait ook wat meer naar de westelijke richting. En daarna gaat hij in de loop van de nacht toch ook wel goed aanwezig blijven. De minima zakken naar een graad of 13. En tegen de ochtend is het dan wat rustiger geworden. Hoewel er ook morgen nog wel redelijk wat wind zal staan. Maar dan blijft het wel overwegend of zelfs helemaal droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.

dreigen de komende dagen een verderzetting van het lichtwisselvallige weerbeeld waar we in terecht gekomen zijn. Vrijdag, dat lijkt een grotendeels droge dag te worden. Je kunt niet uitsluiten dat er een bui opduikt hier of daar, ergens in de loop van de dag, maar veel zal dat niet zijn. Het wordt ook weer iets warmer, een graad of 20, hoewel de wind in wat meer westelijke hoek zit, maar er zijn meer opklaringen. Zaterdag, zondag, meestal wel droge dagen hoor. Er trekken storingen door, maar die zijn echt niet bijster actief. Er kan wel eens wat lichte regen of een bui opduiken, maar veel zal dat niet zijn. Zaterdag is de hele dag wel kans daarop, zondag vooral in de ochtend, waarna dan in de middag brede opklaringen binnenlopen. Zaterdag iets warmer, 22 graden, zondag weer maar een graad of 20 meer. En ook naar volgende week toe, meestal droog en in de loop van de week zelfs geleidelijk weer opwaartse, zomerse temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
1: Nieuws uit je regio. In Brugge herstelt de 13-jarige jongen die dinsdag uit een raam van het NH-hotel aan het zand viel van zijn verwondingen in het ziekenhuis. En het onderzoek blijkt dat er geen kwaad opzet was. De jongen en een vriendje liepen al spelend door het hotel en zouden een kamer op de 3e verdieping zijn binnengegaan. Toen het hotel de politie verwittigde omdat de 2 aan deuren voelde, probeerde de tiener mogelijk te vluchten. Op dat moment ging het mis en viel hij naar beneden op een plat dak. Hij werd zwaargewond afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. De jeugdinspecteurs bekijken nog waarom de jongens niet op school waren. In Hotel Schoter Groene Poorten in Brugge zijn woensdag de beste Belgische wijnen geproefd. 70 sommeliers bogen zich er over 305 ingezonden wijnen. Bijna allemaal uit het uitzonderlijke wijnjaar 2025. De vereniging Vlaamse sommeliers noteerde een recordaantal inzendingen. En dat bevestigt de sterke opmars van Belgische wijn. Vooral de schuimwijnen en witte wijnen worden als premium beschouwd. 8 jury's proefden blind onder toezicht van de FOD Economie en letten op zicht, geur, pareling en de lengte van de smaak. Verschillende wijnen werden uiteindelijk met een gouden medaille bekroond. De allerbeste wijn, die wordt op de horecabeurs bekendgemaakt. Op de E40 richting Brussel is woensdagavond een wagen volledig uitgebrand ter hoogte van de oprit van Lophem. De bestuurder merkte onderweg opnieuw problemen op en kon zijn Nissan nog net op tijd op de pechstrook parkeren. Kort daarna stond het voertuig in lichter laaien. De brandweer had heel wat tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen, waardoor 2 rijstroken tijdelijk versperd waren en het verkeer stapvoets voorbij kon. Nadat de wagen was afgekoeld, werd hij weggetakeld. De bestuurder bleef ongedeerd. In Sint-Michiels kan de chalet van de Kamer van Retorica opnieuw in optimale omstandigheden gebruikt worden. Na het verwijderen van de oude fietsenstalling bleek dat niet alleen de zijgevel, maar ook andere delen van de gevelbekleding beschadigd waren. Daarom werd het volledige gebouw gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. De vereniging, die teruggaat tot 1956, hielp zelf mee met de schilderwerken en zorgde zo voor de afwerking. De chalet wordt gebruikt door het koor, de vrouwenafdeling, de crea-afdeling en de toneelkring. Langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries heeft frituur Yellow een nieuwe start genomen. Andy van Trooijen en Shirley Boren uit Sint-Kruis namen de populaire frituur over en gaven het pand een volledige make-over. alles is vernieuwd, behalve de vloer, en de gele kleur bepaalt nu het interieur. De vorige uitbater, Patrick Ponet, zocht na 23 jaar een opvolger en vond die bij het koppel dat al horeca-ervaring heeft en nu eindelijk een eigen zaak runt. Verse hamburgers blijken meteen een succes, met de Yellow Burger als blikvanger. Binnen zijn er veel zitplaatsen en buiten een ruim overdekt terras. De eerste weken waren bijzonder druk, maar het koppel is tevreden met de start. Frituur Yellow is 6 dagen per week open, behalve op woensdag.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
3: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
4: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
5: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond kan het eerst nog wat regenen. Vooral en het meeste aan de kust. Het trekt een koufront door. Dat activeert wat in interactie met het warme zeewater. Maar dat gaat ook snel doortrekken. Later in de nacht is het dan volledig droog, met een mix van wolken en opklaringen en nog altijd vrij veel wind. Die wind kan trouwens rond en na passage van het front tijdelijk nog iets harder aantrekken, met pieken 50, 60 km per uur. Draait ook wat meer naar de westelijke richting en daarna gaat die in de loop van de nacht toch ook wel goed aanwezig blijven. De minima zakken naar een graad of 13 en tegen de ochtend is het dan wat rustiger geworden. Hoewel er ook morgen nog wel redelijk wat wind zal staan, maar dan blijft het wel overwegend of zelfs helemaal droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Vandaag is het wisselvallig. Eigenlijk is het al een hele tijd licht wisselvallig, maar die lichte wisselvalligheid vertaalt zich echt niet in heel erg slechte dagen, hoewel vandaag toch wel een beetje minder is. Er is duidelijk heel veel bewolking, horende bij storingen die doortrekken. Vooral aan de kust kan het wat meer gaan regenen, tijdelijk. Die neerslag daar wordt een beetje geactiveerd door het warme zeewater wat meespeelt. En dat geeft wat extra voeding aan dat front. Dus daar kan wat meer vallen vanavond. Ook de wind spant dan verder aan uit zuidwest, kan aan zee. Ja, misschien een 5, hooglijk 6 beaufort halen. Uitschieters 50, 60 km per uur. En ook boven land zitten we met een vlagerige wind. Vanavond trekt dat front dan snel door. In de nacht is het alweer droog, met minima rond een graad of 13. En ook wel nog altijd redelijk winderig weer eigenlijk. Morgen licht wisselvallig. Wolken, opklaringen en temperaturen. Ja, die gaan ergens rond een graad of 20 weer uitkomen, want er is duidelijk meer ruimte voor de zon. Een bui kan, maar is niet zeker. Zaterdag, zondag, dan overheersen de droge periodes echt wel hoor. Heel veel neerslag zal dat niet opleveren. Misschien eens een druppel hier of daar of een lichte bui, wie weet. Maar veel niet. Zondag, ja, misschien tijdelijk eens wat lichte regen. Maar ook dan klaart het in de loop van de dag snel op met brede opklaringen. Temperaturen zaterdag een graad of 22, zondag rond de 20 graden. Wel telkens redelijk wat wind. Vanaf maandag wordt het rustiger op de weerkaarten. We krijgen weer hoge druk in onze buurt. Temperaturen lopen op. Het wordt een droge week naar alle waarschijnlijkheid. En later in de week zou het zelfs weer zomers warm kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Bax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Ferre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
1: Nieuws uit je regio. In Brugge herstelt de 13-jarige jongen die dinsdag uit een raam van het NH-hotel aan het zand viel van zijn verwondingen in het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat er geen kwaad opzet was. De jongen en een vriendje liepen al spelend door het hotel en zouden een kamer op de 3e verdieping zijn binnengegaan. Toen het hotel de politie verwittigde omdat de 2 aan deuren voelde, probeerde de tiener mogelijk te vluchten. Op dat moment ging het mis en viel hij naar beneden op een plat dak. Hij werd zwaargewond afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. De jeugdinspecteurs bekijken nog waarom de jongens niet op school waren. In Hotel Schoter Groene Poorten in Brugge zijn woensdag de beste Belgische wijnen geproefd. 70 sommeliers bogen zich er over 305 ingezonden wijnen. Bijna allemaal uit het uitzonderlijke wijnjaar 2025. De Vereniging Vlaamse Sommeliers noteerde een recordaantal inzendingen. En dat bevestigt de sterke opmars van Belgische wijn. Vooral de schuimwijnen en witte wijnen worden als premium beschouwd. 8 jury's proefden blind onder toezicht van de FOD-economie en letten op zicht, geur, pareling en de lengte van de smaak. Verschillende wijnen werden uiteindelijk met een gouden medaille bekroond. De allerbeste wijn, die wordt op de horecabeurs bekendgemaakt. Op de E40 richting Brussel is woensdagavond een wagen volledig uitgebrand ter hoogte van de oprit van Lophem. De bestuurder merkte onderweg opnieuw problemen op en kon zijn Nissan nog net op tijd op de pechstrook parkeren. Kort daarna stond het voertuig in lichterlaaien. De brandweer had heel wat tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen, waardoor 2 rijstroken tijdelijk versperd waren en het verkeer stapvoets voorbij kon. Nadat de wagen was afgekoeld, werd hij weggetakeld. De bestuurder bleef ongedeerd. In Sint-Michiels kan de chalet van de Kamer van Retorica opnieuw in optimale omstandigheden gebruikt worden. Na het verwijderen van de oude fietsenstalling bleek dat niet alleen de zijgevel, maar ook andere delen van de gevelbekleding beschadigd waren. Daarom werd het volledige gebouw gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. De vereniging, die teruggaat tot 1956, hielp zelf mee met de schilderwerken en zorgde zo voor de afwerking. De chalet wordt gebruikt door het koor, de vrouwenafdeling, de crea-afdeling en de toneelkring. Langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries heeft Frituur Yellow een nieuwe start genomen. Andy van Trooijen en Shirley Boren uit Sint-Kruis namen de populaire frituur over en gaven het pand een volledige make-over. Alles is vernieuwd, behalve de vloer, en de gele kleur bepaalt nu het interieur. De vorige uitbater, Patrick Ponnet, zocht na 23 jaar een opvolger en vond die bij het koppel dat al horeca-ervaring heeft en nu eindelijk een eigen zaak runt. Verse hamburgers blijken meteen een succes, met de Yellow Burger als blikvanger. Binnen zijn er veel zitplaatsen en buiten een ruim overdekt terras. De eerste weken waren bijzonder druk, maar het koppel is tevreden met de start. Frituur Yellow is 6 dagen per week open, behalve op woensdag.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
1: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96

0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gerustzind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
1: Ze smaakte zoet, zout.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
2: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
5: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond kan het eerst nog wat regenen. Vooral en het meeste aan de kust. Het trekt een koufront door, dat activeert wat in interactie met het warme zeewater, maar dat gaat ook snel doortrekken. Later in de nacht is het dan volledig droog, met een mix van wolken en opklaringen en nog altijd vrij veel wind. Die wind kan trouwens rond en na passage van het front tijdelijk nog iets harder aantrekken, met pieken 50, 60 km per uur, draait ook wat meer naar de westelijke richting. En daarna gaat hij in de loop van de nacht toch ook wel goed aanwezig blijven. De minima zakken naar een graad of 13. En tegen de ochtend is het dan wat rustiger geworden. Hoewel er ook morgen nog wel redelijk wat wind zal staan, maar dan blijft het wel overwegend of zelfs helemaal droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot. Een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Ferre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.

Vandaag is het wisselvallig. Eigenlijk is het al een hele tijd licht wisselvallig, maar die lichte wisselvalligheid vertaalt zich echt niet in heel erg slechte dagen, hoewel vandaag toch wel een beetje minder is. Er is duidelijk heel veel bewolking, horende bij storingen die doortrekken. Vooral aan de kust kan het wat meer gaan regenen, tijdelijk. Die neerslag daar wordt een beetje geactiveerd door het warme zeewater wat meespeelt. En dat geeft dan extra voeding aan dat front. Dus daar kan wat meer vallen vanavond. Ook de wind spant dan verder aan uit zuidwest, kan aan zee. Ja, misschien een 5, hooglijk 6 beaufort halen. Uitschieters 50, 60 km per uur. En ook boven land zitten we met een vlagerige wind. Vanavond trekt dat front dan snel door. In de nacht is het dan weer droog, met minima rond de graad of 13. En ook wel nog altijd redelijk winderig weer eigenlijk. Morgen licht wisselvallig. Wolken, opklaringen en temperaturen. Ja, die gaan ergens rond een graad of 20 weer uitkomen, want er is duidelijk meer ruimte voor de zon. Een bui kan, maar is niet zeker. Zaterdag, zondag, dan overheersen de droge periode, zegt wel hoor. Heel veel neerslag zal dat niet opleveren. Misschien is een druppel hier of daar of een lichte bui, wie weet. Maar veel niet. Zondag, ja, misschien tijdelijk is wat lichte regen. Maar ook dan klaart het in de loop van de dag snel op met brede opklaringen. Temperaturen zaterdag een graad of 22, zondag rond de 20 graden. Wel telkens redelijk wat wind. Vanaf maandag wordt het rustiger op de weerkaarten. We krijgen weer hoge druk in onze buurt. Temperaturen lopen op. Het wordt een droge week naar alle waarschijnlijkheid. En later in de week zou het zelfs weer zomers warm kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennialange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Bax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. 2 op de 3 werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
1: Nieuws uit je regio. In Brugge herstelt de 13-jarige jongen die dinsdag uit een raam van het NH-hotel aan het zand viel van zijn verwondingen in het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat er geen kwaad opzet was. De jongen en een vriendje liepen al spelend door het hotel en zouden een kamer op de 3e verdieping zijn binnengegaan. Toen het hotel de politie verwittigde omdat de 2 aan deuren voelde, probeerde de tiener mogelijk te vluchten. Op dat moment ging het mis en viel hij naar beneden op een plat dak. Hij werd zwaargewond afgevoerd, maar is niet in levensgevaar. De jeugdinspecteurs bekijken nog waarom de jongens niet op school waren. In Hotel Schoter Groene Poorten in Brugge zijn woensdag de beste Belgische wijnen geproefd. 70 sommeliers bogen zich er over 305 ingezonde wijnen. Bijna allemaal uit het uitzonderlijke wijnjaar 2025. De Vereniging Vlaamse Sommeliers noteerde een recordaantal inzendingen. En dat bevestigt de sterke opmars van Belgische wijn. Vooral de schuimwijnen en witte wijnen worden als premium beschouwd. 8 jury's proefden blind onder toezicht van de FOD-economie en letten op zicht, geur, pareling en de lengte van de smaak. Verschillende wijnen werden uiteindelijk met een gouden medaille bekroond. De allerbeste wijn, die wordt op de horecabeurs bekendgemaakt. Op de E40 richting Brussel is woensdagavond een wagen volledig uitgebrand ter hoogte van de oprit van Lophem. De bestuurder merkte onderweg opnieuw problemen op en kon zijn Nissan nog net op tijd op de pechstrook parkeren. Kort daarna stond het voertuig in lichter laaien. De brandweer had heel wat tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen, waardoor 2 rijstroken tijdelijk versperd waren en het verkeer stapvoets voorbij kon. Nadat de wagen was afgekoeld, werd hij weggetakeld. De bestuurder bleef ongedeerd. In Sint-Michiels kan de chalet van de Kamer van Retorica opnieuw in optimale omstandigheden gebruikt worden. Na het verwijderen van de oude fietsenstalling bleek dat niet alleen de zijgevel, maar ook andere delen van de gevelbekleding beschadigd waren. Daarom werd het volledige gebouw gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. De vereniging, die teruggaat tot 1956, hielp zelf mee met de schilderwerken en zorgde zo voor de afwerking. De chalet wordt gebruikt door het koor, de vrouwenafdeling, de crea-afdeling en de toneelkring. Langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries heeft Frituur Yellow een nieuwe start genomen. Andy van Trooijen en Shirley Boren uit Sint-Kruis namen de populaire frituur over en gaven het pand een volledige make-over. Alles is vernieuwd, behalve de vloer, en de gele kleur bepaalt nu het interieur.
2: De vorige uitbater, Patrick Ponnet, zocht na 23 jaar een opvolger en vond die bij het koppel dat al horeca-ervaring heeft en nu eindelijk een eigen zaak runt. Verse hamburgers blijken meteen een succes, met de Yellow Burger als blikvanger. Binnen zijn er veel zitplaatsen en buiten een ruim overdekt terras. De eerste weken waren bijzonder druk, maar het koppel is tevreden met de start. Frituur Yellow is 6 dagen per week open, behalve op woensdag.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Wel seks zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
8: Twee verliefde ogen.
7: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangenmenu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
9: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
4: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
10: De Brugse Radio.

Actrice Chris Boni is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Boni was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. Twee op de drie werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor vier boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verreggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst tweede in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Bax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. Twee op de drie werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor vier boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot, een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Ferre Reggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Feest Saint Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
1: Ze smaakte zoet, zout.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
2: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerlegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-7179.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
1: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Twee verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijder Femme van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minimaal schommelend tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: and top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet meegekomen naar de uiteindelijke locatie van de schietpartij. Voor 5 andere verdachten is de hechtenis wel verlengd. Zij blijven nog zeker 90 dagen in de cel. In Zweden is premier Ulf Kristersson opgestapt nu duidelijk is dat zijn blok de verkiezingen van zaterdag nipt heeft verloren. Het is nu aan de leidster van het winnende linkse blok, Magdalena Andersson, om een nieuwe regering samen te stellen. Die vorming zou volgens waarnemers erg moeilijk kunnen worden. Rit 2 in de wielronde van Luxemburg was voor de Nederlander Marijn van den Berg van de Education First ploeg. Na een lange krachtsprint haalde hij het voor de Duitser Kielich. Jasper Stuyven was de beste landgenoot op plaats 4. Van den Berg neemt de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die 5e finishte in de tweede rit. Drievoudig wereldkampioene veldrijder Fem van Empel keert onverwacht terug in het peloton. Eind vorig jaar zette ze haar loopbaan on hold door mentale problemen. Kort voordien had ze haar 50ste profzege geboekt. Van Empel krijgt nu met onmiddellijke ingang een contract bij FDG United Suez, de ploeg van toerwinnares Demi Vollering. En onderzoekers van NASA hebben op de maan een nieuwe krater ontdekt. Die is zo'n 220 meter breed en 43 meter diep en ontstond nadat een grote asteroïde of komeet op de maan is ingeslagen. Dat moet al in het voorjaar zijn gebeurd, maar het ruimtevaartagentschap heeft de krater nu pas ontdekt bij een routinecontrole van het maanlandschap. NASA noemt de ontdekking hoogst uitzonderlijk. De nacht is wisselvallig, minima schommelen tussen 8 en 14 graden. Vrijdag is er aardig wat bewolking, maar blijft het bijna overal droog en halen we 21 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: CBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Hoeveel duizenden kunstschilders zonder van onze stad in een of ander prachtig hoekje op doek gezet hebben. Hoeveel honderdduizenden foto's zonder al niet gemak zien van al die schone plekjes in onze stad. Er is verzekers geen één stad in de wereld waar er meer over geschreven geweest heeft of over Brugge. En als je dan als zanger een nieuw liedje wil maken over Brugge, is dat niet gemakkelijk, want... Wat kan je over Brugge nog zeggen? Er is al zoveel gezegd. Wat valt er nog u te leggen? Ik zin er geboren en kender gevreed.

je straten, je plengstjes, je toren, kikken vier naar de lucht. Het grist en het blauw van je hemels als decor voor de vogels en der vlucht.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Een Belg van 22 die vastzat voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in het Nederlandse Overasselt komt vrijdag weer op vrije voeten. Hij zou geen wapen hebben gedragen en was mogelijk niet